uitontwikkeld is. De sopraan begint met de jacht aan te prijzen, die muntere jacht. En dan dartelen aria na aria over ons heen. Nog een leuk fugaatje voor koor ertussendoor. Onze heerlijke melodie voor viool en hobo van de aria uit de kantate van Sonnet is pas nummer 13. Maar dan hebben we de eerste meezinger van Bach al gehoord. Schafen kunnen zich weiden. Echt een tophit geworden. Meermalen bewerkt, bijvoorbeeld door Thijs van Leer op de dwarsfluit. Oorspronkelijk dus voor een lichte sopraan en twee blokfluiten zou Bachs eerste vrouw, Maria Barbara, het gezongen hebben. Want vrouwen mochten aan de hoven natuurlijk wel zingen.

Ja, en dat met die heerlijke evergreen van Johann Sebastian Bach. Schafen kunnen zieger weiden. BWV 208. De jachtkantate was meer behaakt, is nur die muntere jacht. Met als uitvoerende Monica Friemer en Lynn Dawson, sopraan. John Elvis, tenor. David Wilson Johnson, bas. En het koor en orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Gustav Leonard. Tweemaal dus die heerlijke tophit van Johann Sebastian. Het moet het echt hebben met de blokfluit. Dat geeft namelijk dat heerlijke ontwapenende effect. Flauto dolce werden ze toen genoemd. Lieflijke, zachte fluiten. Geen geweld, maar tederheid. In nog geen 2 minuten in de hele Matthäus-passie worden ze ingezet bij het recitatief van de tenor O Schmerz, hier zittert das getweelte Herz. De blokfluiten daar even gespeeld door 2 violisten... die niet als violist optreden in dit fragment, maar met wat een effect. Geen instrument kan de komende angst van het hart intiemer oproepen dan de blokfluit. In het 4e Brandenburgs Concert spelen de blokfluiten de hoofdrol. Niet alleen lieflijk, ook heel virtuoos. Wie zei dat klassiek saai was?

De Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van Ton Koopman gaf een uitvoering van BWV 1049, het vierde Brandenburgs concert. En daar laten we het bij voor vandaag. Dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. We naderen de zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis, zondag van de drie-eenheid. Een belangrijk moment in het kerkelijk jaar. Liturgisch betekent het dat de teksten niet meer gaan over het leven van Jezus, maar over theologische thema's, waardoor de cantates ook een andere sfeer oproepen. Op vele plekken in Nederland worden cantates van Bach uitgevoerd. Meestal in cantatenconcerten en soms in het raam van een kerkdienst. Nieuw zijn de cantatenuitvoeringen in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam, onder leiding van de eminente barokvioliste Pauline Kostensen en het Bach-ensemble Amsterdam. Rosanna van Sandwijk en Wendy Robol zijn dan de solisten en Niek Scholten is liturg. De aanvang is om 4 uur en de toegang is gratis en dat is op zondag 26 mei. 4 uur dus, gratis toegang. Zij voeren de kantaten uit die we nu gaan horen, BWV 174. Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herzen. Het gaat om een tekst uit Jeremias 17 vers 9 die vertaald luidt: niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het doorgronden? Tja, er klinkt een cynische kijk op de mens uit. Nog preciezer, het gaat om de menselijke ambivalentie, de tweeslachtigheid, de innerlijke tegenstrijdigheid. In het Duits wordt dat uitgedrukt in trotzig, hoogmoedig. Trots tegenover verzaagd, verslagen, moedeloos. Ja, depri zouden we nu zeggen. De psycholoog in Bach pakt dat muzikaal op en we horen in het beginkoor een lijn naar boven en een lijn naar beneden, die elkaar als het ware tegenstreven. En dat doet hij in nog geen 2 minuten in een fugatisch koor dat je haast om de oren slaat. Ongeëvenaard zoals de mannenstemmen deze spruch over verzaagd tegenover trotzig inzetten en hoe deze zich in haast blinde vaart ontwikkelt. Er zijn weinig koren die in zo korte tijd zoveel zeggen. De sopraanaria daarna is een sierlijke gavotte en klaart de lucht. Stefas geeft daarna de alt, gesteund door 3 eenstemmige hobo's, weer hoop. Deze 3 hobo's verwijzen in hun eenstemmigheid naar de drie-eenheid. 1 wezen in 3 personen. God, de Zoon en de Heilige Geest.

Kantate BWV 194. Höchst erwünschtes Freudenfest was dat. In een uitvoering van de sopraan Sibylla Rubens. De altus Bernard Landauer. De tenor Christophe Brigardien. En de bas Klaus Mertens. Met de Amsterdam Barok Orchestra en Choir. Onder leiding van Ton Koopman. Gisteren zijn we begonnen met de Goldberg-variaties. Op klaversimbel, zoals het oorspronkelijk hoorde eigenlijk. We horen nu het vervolg naar het slot toe, uitgevoerd door Pieter Jan Belder.

En zo kwamen we aan het slot van de Goldberg-variaties, uitgevoerd door Pieter-Jan Belder. En ook aan het slot van deze uitzending, Geen dag zonder Bach. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur presenteert de Concertzender het programma Geen Dag Zonder Bach. Samengesteld door Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. De kantate 29, om te beginnen. Wir danken dir, Gott, wir danken dir. Voor de raadswechsel op 27 augustus 1731. Hergebruikt in 1739 en 1749. Het gaat om de inzegening van een nieuwe raad in Leipzig. Bach pakt hier flink uit, want hij heeft hooggeleerd publiek, muziekkenners en bijbelkenners, academici. Raad, universiteit en kerk liepen nogal in elkaar over toetertijd. We hebben met een rijpe Bach te doen. Hij schrijft al haast geen kantates meer. Hij of een van zijn zoons spelen vaak klaversymbel in Caféhaus Zimmermann. Maar ook in de kerk, als inleiding op een kantate, maar dan op orgel. Hij haalt een leuke truc uit. Hij hergebruikt eigen werk. Niet omdat hij op was, in de zogenaamde quasi-roerstand verkeerde en weinig inspiratie meer zou hebben, maar omdat hij de kwaliteit van zijn eigen werk zo goed inschatte. Hij gebruikt het preludium, inleiding, het voorspel, van de derde partita voor vioolsolo voor de opening van deze kantate. Hij schrijft het niet zomaar over, nee, hij componeert er een hele orkestpartij bij. Het was sneller geweest een heel nieuw stuk te componeren, maar het ging hem niet om de tijdswinst, maar om kwaliteitsverbetering. Hij blijft tot zijn dood zijn werk verbeteren en bijschaven. Luister naar het resultaat, een heerlijk orgelconcert. En hierna zullen we ook die derde partita voor vioolsolo laten horen, maar eerst dan de hele kantate. U hoort de uitvoering van de familie Suzuki. Vader Masako, die is een oud-leerling van Ton Koopman, en hij spreekt trouwens vloeiend Nederlands. Vader Masako, die dirigeert. Dan heeft hij een broer, Hidemi, ook opgeleid in Nederland. Die horen we op de cello. En zijn zoon, Masato, 31 jaar, die speelt voortreffelijk de virtuose orgelpartij. En die Masato die is nog in Nederland blijven hangen en is kerkorganist in Voorburg. En de vrouw van Masaki zingt vaak solo, maar niet in deze kantate. Ze heeft tevens een voorliefde voor de romantiek en is daardoor een beetje een buitenbeentje in die familie Suzuki. Maar wat een begaafdheid bij deze Japanse Bach-achtige familie. Met die relaties in Nederland. En nog leuker is dat u ze kunt zien, want deze kantate 29 is geheel te zien op YouTube. Met voornoemde uitvoerders dus, die familie. Maarten het Hart noemt BWV 29 een eigenaardige, verbluffende compositie. En als u de vreugde van de uitvoerders van nu, als u die ziet op dat YouTube, neemt onze participatie en onze bewondering alleen nog maar toe.

Nach dir, Herr, verlanget mich. Van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Anne Griem, sopraan, Joost van der Linden, tenor, Peter de Groot, countertenor en Donald Bentvelsen, bas, met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir. Het geheel uiteraard onder leiding van Ton Koopman. En dan nu dat vierde deel van Brahms Symfonie nummer 4, met dat thema van Bach in de bas. In 1885 werd dit werk voor het eerst uitgevoerd, de vierde symfonie van Brahms. Brahms heeft zich pas lang na zijn triomf met het Deutsches Requiem durven wagen aan de symfonieën. Hij twijfelde aan de voorspelling van Robert Schumann dat hij de opvolger van Beethoven zou worden, waar heel de muziekwereld althans naar snakte. In zijn Deutsches Requiem proeven we nog echt een koorcomponist in de lijn van Bach. Pas na zijn 40ste ontpopt zich de symfonicus en ontvouwt zich Brahms als een waardig opvolger van Beethoven. Maar de sfeer is geheel anders. Niet het hakken en zagen van Beethoven, maar lieflijke, zware en grote lijnen. Vaak zinderend, maar altijd klassiek van vorm. In feite is hij als klassicus meer opvolger in de lijn Mendelssohn-Schumann dan van Beethoven. In deze zogenaamde Passacaglia komt een prachtige synthese tussen oude muziek en romantiek tot stand. De symfonie staat in E-klein, net als het beginkoor van de Matthäuspassie. Veel grote componisten bewijzen Johann Sebastian Bach eer door in hun latere werken een fuga te componeren. Behalve Brahms deden Mozart en Beethoven dat in respectievelijk de 41ste symfonie en de laatste strijkkwartetten. Shostakovich schrijft een Passacaglia in Bach-stijl in zijn eerste vioolconcert. Hier dus, op grote schaal, bij Brahms.

U hoorde het vierde deel uit de vierde symfonie van Johannes Brahms, Allegro energico e passionate, più allegro, in een uitvoering van de Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlos Kleiber. We besluiten met a cappella koormuziek van Brahms. Brahms was net als Bach Lutheraan en kende ook zijn Bijbel goed. Voor zijn Deutsches Requiem wist hij een prachtig palet aan bijbelteksten te formeren, waarin de nabestaanden van een sterven een hart onder de riem gestoken werd. Zijn leven was getekend door zware verliezen, maar het componeren troost hem steeds. Hij had ook die typische dubbele relatie met de dood, die we ook sterk bij de Lutherse Bach vinden. Als hij zich goed voelde, dan zong Brahms: Ich freue mich auf meinem Tod. In de loop van zijn leven ontwikkelde hij zich echter meer tot cynicus, die eigenlijk niet meer in een hemel gelooft, maar hij blijft wel in de menselijke liefde geloven, zoals blijkt uit de laatste van zijn vier ernstige zangen. Bij zijn dood componeerde hij, net als Johann Sebastian, nog enige orgelstukken. We horen nu achtereenvolgens: Waarom ist das Licht gegeben den Mühseligen? En O Heiland, reis die Himmel auf, opus 74. Wenn wir höchste Nöten sein, opus 110. En Schaffe in mir ein rein Herz, opus 29.

Koorstukken van Johannes Brahms en de uitvoerenden waren leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het laatste programma op de werkdag van deze week. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Bedankt voor het luisteren, prettig weekend en hopelijk tot maandag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag. Weer een week, een werkweek met geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag dus van 1 tot 2 uur. En mijn naam is Joop van Zijl, ik ben de presentator. En deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. De feestelijke kantate BWV 30, Freue dich erlösters Jahr, is een parodie, dat wil zeggen dezelfde muziek en een nieuwe tekst, van de wereldlijke kantate Angenehmes Wiederau van 28 september 1737 voor de heer von Wiederau. Het is een van de laatste kantates die we van Bach kennen, uitgevoerd voor het feest van Johannes de Doper, het Sint-Jansfeest op 24 juni in 1738 of 1739. Zoals Bach-kenner Eduard van Hengel het zegt, de jubelstemming waarmee Wiederau zijn nieuwe heer verwelkomt, wordt hier overgedragen op de heer die zijn volk niet in de steek laat door zijn zoon te zenden. Het stuk vormt een pertinente weerlegging van het idee dat parodieën uit gemakzucht zouden voortkomen. Want aan het eind van de jaren 30 bestond er voor Bach geen enkele noodzaak meer om onder tijdsdruk kerkkantates te produceren. Hij voorzag al jaren in zijn wekelijkse kantatenbehoefte met de 4 à 5 jaargangen die hij direct na zijn aantreden in Leipzig had gecomponeerd. Kantate 30 moet uitsluitend zijn ontstaan uit de wens om geslaagde muziek voor een eenmalige gelegenheid regelmatige toekomstige gebruiksmogelijkheden te gunnen. We horen aan de moderne, galante stijl de tijd dat Bach dit werk schreef. De galante muzieksmaak greep om zich heen en Johann Sebastian pakte dat op. Hij was helemaal niet conservatief. Dat is een raar beeld dat in de loop van de romantiek ontstaan is. Hij was juist een vernieuwer en pakt met het grootste gemak nieuwe modes op. Hij zorgt in deze late kantaten voor veel swingende, toegankelijke muziek met een uitgesproken danskarakter en weinig meerstemmigheid, weinig polyfonie. De grote Bach-kenners van weleer vonden dat maar niks. Albert Schweitzer vond het maar barbarij, dat hergebruik van die lekkere wereldse muziek. En een zekere Whittaker sprak zelfs over de ergste misdaad jegens zichzelf. Tja, geleerden die Bach willen vastpinnen als een heilige boon, een soort muziekdominee, man in dienst van de evangelische omroep of zoiets. Ach nee, heilige boon. Dit overrompelende en meeslepende openingskoor is een van de meest uitgelaten stukken die Bach ooit schreef.

En dat was Bach, Werkenverzeichnis 30a, Angenehmes Widerrouw, een drama per musica. En een en ander werd uitgevoerd door de sopraan Sandra Pio, door de alt Banjo Bartos, door de tenor Christophe Prégardien en de bas Klaus Martens. Het orkest was dat van Ton Koopman, diens Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Echt weer eens tijd voor orgelmuziek. Als Bachs werk voor 3/5 vocaal is, is er nog altijd 1/5 puur orgel. En daar is een aparte groep liefhebbers voor. Toch willen we de niet directe orgelliefhebber verleiden om zich meer open te stellen voor dit soort muziek. Het is de taal van de barok, maar ook van de toenmalige componisten. Ze speelden allemaal voortreffelijk orgel. Ook Händel. Maar number one was Johann Sebastian Bach. De huidige barokspecialisten zijn voor een groot deel ook organist. Neem maar Gustav Leonhardt, Ton Koopman, Masaki Suzuki, Pieter-Jan Belder. Na een zwaar en imposant preludium volgt straks de fuga. Daarna een prachtig meditatief koraal. En dan de heerlijk zwierige en galante vijfde trio-sonate, een verleidelijk stuk. Ooit door Ton Koopman gekozen voor zijn prix d'excellence voor orgel, en hier ook weer moeiteloos door hem gespeeld.

Dat was Ton Koopman, nu niet als orkestleider, maar als solist. En wel op het Gabler-orgel van de Basilica zu Weingarten. Ton Koopman speelde de prelude en fuga in C-klein BWV 540, Choraal am Wasserflüssen Babylon BWV 653 en de trio-sonate in C-groot BWV 529. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor wat betreft vandaag. We zijn er morgen natuurlijk weer op de concertzender, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Wij verwelkomen u weer bij de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Op vele verzoek beginnen we vandaag met een wekelijkse aflevering met een solist. Een soort solistenportret, maar dan grotendeels gewijd aan Bach-muziek die zij spelen en vooral zingen. We beginnen vandaag op Nederlandse bodem met de solo-cd van Klaartje van Veldhoven. Bach zit daar in de genen. Haar oom Jos van Veldhoven, is de dirigent van de Nederlandse Bachvereniging. En daar heeft zij ook veel gezongen en geleerd, zo vertelt ze. Johann Sebastian Bach was altijd haar lievelingscomponist. Zijn muziek is heel aards en raakt je toch ook heel diep. Zijn muziek is, net als een kathedraal, gebouwd volgens strenge wetten, imposant, maar het raakt je ook. Bach is zo mooi, heeft zoveel geschreven, met zoveel verschillende kleuren, je kan er alle kanten mee op. De titel, Kom in mijn hertenshaus, spreekt voor zich. Kom in mijn harteke wonen. Het is een gevoelstaal, eigenlijk een mystiek taalveld dat Klaartje van Veldhoven diep aanspreekt. Ze heeft een mooie, heldere sopraan die zeer geschikt is om al die sopraanaria's te zingen die zo uitgesproken voor jongensstemmen zijn geschreven. Maar ze heeft ook warmte, diepte en vrouwelijke kracht. We mogen nooit vergeten dat Bach's tweede vrouw een voortreffelijke sopraan was. Die zong op bruiloft en partijen, maar ook in de wereldlijke cantates. We zullen Klaartje, what's in the name, nog wel eens interviewen voor dit programma. Hoe vaak Bach op het dagelijks programma staat in haar leven. Maar ze heeft hier een mooie cd samengesteld met een paar van de mooiste sopraanaria's. Die, in combinatie met allerlei leuke stukjes uit het notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, Bach's tweede vrouw. En we horen dan, let op, Marieke Grotenhuis op de accordeon. En die accordeon, dat is eigenlijk een prachtig Bach-instrument. Aan haar zullen we andere keer nog eens een aflevering wijden. Dan ook aandacht voor de accordeonisten die Bach zo prachtig kunnen spelen. En daar noemen we er twee, zoals onze eigen, helaas niet meer aanwezige, Harry Mote en Richard Galliano. Klaartje van Veldhoven wordt nu voortreffelijk begeleid door een barokorkestje, wat al in de eerste meditatieve aria mooi van zich laat horen. Die zelen holt in Jezu hende, uit de kantate 127.

U hoorde de kantate BWV 32, Liebster Jesu, mein Verlangen. Dat werd uitgevoerd door Johannette Zomer, sopraan, Klaus Mertens, bas. En Ton Koopman leidde die Amsterdam Baroque Orchestra en die Amsterdam Baroque Choir. Ja, in dat heerlijke, blijmoedige duet in D groot konden zeer oplettende hoordertjes een motief herkennen dat we nu gaan horen in de Fuga in Fis groot van Das Wohltemperierte Klavier, deel 2, op klaversymbool. Eerst het preludium, voorspel en dan de fuga. We gaan dan door met de toonsoorten Fis klein en G groot en klein en tot slot As groot. We horen de jonge Leon Berben, die nog leerling van Gustav Leonhardt is geweest.

We hoorden de klavecinist Leon Berben met uit het Wohltemperierte klavier nummer 2, nummers 13 tot en met 17. Dat is Fis groot en klein, G groot en klein en As groot. En tot zover ons programma Geen dag zonder Bach voor vandaag op deze werkdag. We zijn er morgen weer om 1 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Met iedere werkdag muziek van Bach of rond Bach van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl, dat ben ik, is de presentator. En dit programma is samengesteld en vervaardigd door Govert Jan Bach. We hebben met Bachs werkenverzeichnis 97 in Allen meinen Taten uit 1734 weer eens met een zeer onbekende kantate te doen. En onbekend, u weet het, maakt onbemind. En dat moeten we er maar even tussendoor zeggen. Wat heerlijk dan dat het Amsterdamse Kamerkoor Padam deze kantate uitvoert. En wilt u precies weten hoe dat allemaal zit, kijkt u dan even op padam.nu. Padam gaat deze kantate uitvoeren, Kamerkoor dus. En wel op zondag 16 juni om 3:15 in de prachtige grote kerk in Monnikendam. Toen de kerk van Naarden gerestaureerd werd, week de Nederlandse Bachvereniging uit naar deze kerk in dat lieftallige Monnikendam onder de rook van Amsterdam ten noorden. En zo mooi en geschikt is deze kerk voor dit soort muziek. En wat een durf ook om dan zo'n onbekende kantate een kans te geven. Eerder zongen ze, dat koor Padam, al de Goldberg-variaties in koorbewerking. Bach leeft, zou je kunnen zeggen. Wel, onder de 250 kantates van Bach is geen enkele die je slecht of zwak kan noemen. Er zijn alleen 50 toppers. Soms mooier dan de Matthäus Passie. En daarvan weer een aantal die heel geliefd zijn. Op verzoek van luisteraars die daar interesse in hebben, noem ik eens even die getallen. Govert Jan Bach heeft dat, samensteller heeft het allemaal opgeschreven. En dan heb ik het over de nummers 4, 8, 12, 13, 21, 25, 78, 80, 82, 104, 106, 140, 170, 147, 198, 199. Nou ja, we hebben een lijst van hier tot Gunder. Ga maar door. De minder goede zijn vooral minder goed. Omdat ze slecht, ja, vooral ook ongeïnteresseerd, zijn uitgevoerd. En dat was tot de jaren 70. En daarna dook men pas echt in deze muziek en gaf men bijvoorbeeld ook de recitatieve aandacht. Wel, waarom is deze kantate dan zo onbekend? Hij is laat gemaakt, ver in de jaren 30, om een gat te vullen in het kerkelijk jaar. De tekst is niet erg sterk en gaat maar door de hele kantate lang. Maar die begint wel met een imposant koor in de Franse ouverturestijl, ontleend aan de muziek voor Lully, Jean-Baptiste Lully, waarop de zonnekoning Versailles' zalen binnenschreed. Dus wellicht toch voor een belangrijke gebeurtenis, we weten het niet. En dan komen de wondertjes, eerst een heerlijke basaria en daarna de intro voor een tenoraria, waardoor we ons even 20 jaar terug in Köthen wanen. De viool klinkt naar de solostukken uit die tijd. Misschien kwam Kennis Pisendel, de Paganini van die dagen, even langs en bracht Johann Sebastian hem daarom hulde, die violist. Ja, en wat goed dan dat overal deze cantates worden uitgevoerd, meestal in kerken, waar ze ook wel thuis horen. Soms als concert, soms in een aangepaste dienst. Meestal met gratis toegang, waardoor iedereen er naartoe kon. De luisteraars die een kaartje voor het Koninklijk Concertgebouw Orkest kunnen bekostigen, die mogen hier dan ook wel even hun portemonnee na afloop trekken. Daar op 16 juni in Monnikendam bij het koor Padam. Want het is zo heerlijk om zo'n cantate live te horen, meestal met een enorme toewijding gezongen. Het slotkoor roept de Matthäuspassie en de Johannespassie op. De oude melodie, Innsbruck, ich muss dies lassen, zit ons een beetje in de genen. Kortom, feest der herkenning.

U hoorde een uitvoering van de kantate 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ, in een uitvoering van het Levenberg Vokaal en Instrumentaal Ensemble onder leiding van Roel Vogel, met de alt Olga Werner, de tenor Hans van Dijk en de bas Evert-Jan Nachtegaal. Ja, de altaria verdient het om extra uitgelicht te worden. Wie voertzaam wanken meine Schritte. Dit is een van de allermooiste aria's van Bach, dat zegt tenminste Maarten het Hart. Een schitterend voorbeeld van datgene wat Vestdijk Bachs onmeewarige geduldigheid heeft genoemd, aldus Maarten het Hart. Deze aria kan wat hem betreft niet langzaam genoeg worden uitgevoerd. Alleen al het feit dat het maar doorgaat, 10 minuten lang, maakt dit een van de meest grandioze stukken die Bach ooit gecomponeerd heeft. Aldus Maarten het Hart. De gang van het leven lijkt te stokken. Wankel zijn mijn schreden. Onzeker is mijn gang. Als er muziek bestaat die labiliteit weergeeft, dan is het deze wel. En dat doet Bach eerst door de instrumenten. De eerste viool met demper, sordine. De andere strijkers spelen geplukt, pizzicato, waardoor een onzekere gang wordt voorgesteld. De alt gaat in haar zang alle kanten op, vooral door chromatiek. En dat betekent door kleuring, noten die dicht bij elkaar liggen. Maar intussen staat alles in de heerlijke toonsoort C groot, die van de Jupiter-symfonie van Mozart. Want hoe we ook door het leven wankelen, God is het fundament dat ons schraagt, zo vertelt de tekst. En zo is de troost impliciet aanwezig in deze muziek. Hoewel deze muziek aan de romantiek van een eeuw later raakt, laat Bach ons niet alleen. Het effect is dat van een meditatie, een mindfulness-ervaring, waarin we verstillen en tot onszelf komen in onze jachtigheid. De onmeewarige geduldigheid, zoals Vestdijk het zei, raakt natuurlijk aan de kern van het boeddhisme, waar geduld zo'n grote rol in speelt. Wel, als mediteren u minder goed afgaat, dan kunt u hier veelvuldig naar luisteren. Het regenereert uw cellen, doorspoelt uw brein, een pure Bach-remedy. U hoort de alt-aria nog een keer door een mannenalt, waarbij u zich mag afvragen wie dat nu zo mooi zingt. En wat uw voorkeur betreft, als u een voorkeur heeft, vrouwen of mannenalt, laat het ons eens weten. Dat kunt u makkelijk via internet doen. En het adres voor uw e-mail is dan bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. Een mannen- of de vrouwenalt, wat is uw voorkeur? Goed, en dan gaan we dan met de mannenalt in ruim 8 minuten. Wat kort voor Maarten het Hart, maar wel langer dan de enige aria in de Matthäus Passie. En dan gevolgd door het prachtige duet voor tenor en bas.

En dat waren nog eens delen uit de kantate 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. En de uitvoerden hier waren Max van Egmond, bas, Marius van Altena, tenor, René Jacobs deed de countertenor solo, dus de alt solo, en verder hoorden we het Leonard Concert onder leiding van Gustav Leonard. En dan zijn we alweer toe aan het laatste werk op deze maandag. En dat wordt de vierde sonate voor klavercimbel en viool, BWV 1017. De uitvoerenden Todd Koopman en Catherine Manson.

De vierde sonate voor clavecimbal en viool, BWV 1017 van Bach, werd uitgevoerd door Catherine Manson en Ton Koopman. En tot zover op deze maandag Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is vervaardigd door de programmamaker Govert Jan Bach. We zijn in onze reeks toe aan kantate 34. En dat is O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe. Die gaat duidelijk over de liefde, maar is van een huwelijkskantate tot een Pinksterkantate geworden, voor de eerste Pinksterdag op 1 juni 1727. Ja, we hebben nooit zondag in ons programma, dus kunnen we hem behandelen nu. Maar ook omdat hij zo duidelijk Bachs werkwijze manifesteert en weer een van de mooiste alt-aria's herbergt. En het bovendien heerlijke muziek is, waar haast letterlijk de vonken van afspringen. Oorspronkelijk dus een huwelijkskantate, een trouwingskantate, en wel voor een rechtschapen dominee die als loon voor zijn goede herderschap, het pastoraat, als beloning uit de hemel een lieve vrouw krijgt. Bach, die net voor de tweede keer getrouwd was, haalt hier weer eens uit. Het straalt van liefde en warmte. En daarom was het een kleine stap voor een handige tekstschrijver om hier en daar wat woordjes te veranderen om een nieuwe Pinksterkantate te hebben. De woorden van het beginkoor kon hij zelfs laten zoals ze zijn. Met Pinksteren gaat het om de uitstorting van de Heilige Geest, die met een soort vurige liefdespartikels uit de hemel komt vallen, in de harten der mensen. In het beginkoor hoort u het eeuwig in de lange aangehouden noten en de vuurvlammen in de korte nootjes voor orkest en koor op Feuer. Laat u meeslepen door deze vurige liefde, that's amore. Daarna komt er weer een heel lange alt-aria, minstens zo mooi als die van gisteren uit kantate 33. En voor deze uitvoering van John Eliot Gardiner liet hij speciaal de Franse alt Nathalie Stutzmann invliegen. Zo belangrijk vond hij dat zij hem zong. Zij is een fenomeen, ze heeft een heel eigen timbre en dat zorgt voor een androgyne geluid, als het ware tussen vrouwen en mannen alt in. U kunt haar ook met haar jeugdige barokorkestje Orfeo 55 op YouTube vinden. En dan ook zien hoe zij deze muziek vanuit haar diepste kern zingt. Zo vol toewijding en aandacht als Johann Sebastian het had gewild. Hij schreef niet veel over muziek, maar wel bij eine andächtige Musike ist Gott gegenwärtig. Opvallend hoe fris en vrij die Fransen momenteel Bach spelen en zingen. Niet gehinderd door een protestantse erfenis, ervaren ze de vreugde en energie erin, zonder oppervlakkig te worden. Met liefde en genot.

En dat was de solo-cd van mevrouw Simon Rattle. Oftewel, de mezzosopraan, Tsjechische mezzosopraan Magdalena Kočena. En u hoorde de volgende onderdelen. Schafen kunnen sicher weiden. Ich esse mit Freuden mein weniges Brot. Wie starb die Heldin so vergnügt? Zerfließe mein Herz im Fluten der Zehren. Wohl euch, ihr auserwählten Seele. Verstummt, verstummt, ihr holden Seiten. Komm, komm, mein Herze steht dir offen. Kommt, ihr angefochtenen Sünder. Erbarme dich, et exultavit, magnificat en laudamus te. Uit de Hohe Messe. Wel, dat was ons programma voor vandaag. We hopen u morgen weer te treffen. Ik wens u verder goedemiddag. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Samengesteld door Govert-Jan Bach. En ik ben Joop van Zijl. Goedemiddag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

De concertzender zegt goedemiddag. We zijn er weer van 1 tot 2 met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag hier op deze zender. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is vervaardigd door Govert Jan Bach. We hebben al veel cantates laten horen. De hele Matthäuspassie, delen van de Johannespassioen, het Weihnachtsoratorium, delen uit de OMS'en, maar nog geen motetten en missen. Want behalve die hohe messen, een lange hoogmis in katholieke zin, maar waarschijnlijk nooit als zodanig uitgevoerd, schreef Bach ook korte missen. Er is heel veel onzekerheid over het doel en het gebruik van deze missen. Ze passen wel in een Lutherse dienst, want veel onderdelen van de katholieke mis liet Luther in ere, zoals het Magnificat of het Sanctus met de kerst. Deze missen zijn echter veel korter, heten daarom eigenlijk Missa Brevis, oftewel korte mis, zoals Mozart er ook een aantal componeerde. Qua lengte zouden deze missen ook zeker in de Lutherse eredienst gepast hebben, maar we weten er weinig van. Wel dat ze dateren uit de periode 1735-1744. Dat is de periode dat Bach helemaal geen kerkkantates meer schreef. Alleen nog het Weihnachtsoratorium en het verder samenstellen van de hohe messen. Maar dat allemaal op basis van bestaande kantates. Hij plunderde dus zijn eigen werk voor deze scheppingen. Niet om zich er snel van af te maken, want het parodiëren van die oudere werken kostte veel meer tijd dan nieuwe te componeren. Op veel plekken verbeterde hij de oorspronkelijke muziek, zoals hij dat uitgebreid deed in zijn hohe messen. Vanaf 1735 is Bach dus vooral met twee dingen bezig: zijn grenzen verleggen naar meer abstracte werken als het Musicalische Opfer en de Kunst der Fuge, en het hergebruiken en verbeteren van bestaand werk van al hoog niveau. Waarom? Mogelijk om zijn geweldige werken meer aandacht te geven dan ze kregen in de wekelijkse cantates in de kerken van Leipzig. Men waardeerde zijn werk daar al niet zeer hoog. En misschien met een knipoog naar ons, wij die moeite hebben met de theologie van die cantates. Want deze missen zijn net als in de hohe messen in het Latijn en hebben meer afstandelijk algemeen bekende teksten dan de cantates. Ja, hoeveel missen zijn er niet geschreven in die tijd? Misschien wel honderdduizenden. Deze missen van Bach met die meer algemene teksten en zonder recitatieven bieden nu juist een keur uit zijn mooiste cantates. Ideale instapmogelijkheid voor de cantates, het magnum opus van Bach dus. Maar in de 19e eeuw scherp veroordeeld door de romantische theologen als barbarij. We zouden zeggen geniet. We luisteren als eerste naar de Missa in G klein, BWV 235, waarvan het imposante beginkoor ontleend is aan de kantate 102, Heer deine Augen sehen nacht im Glaube, de rest aan de kantate 72 en 187.

Aldus de Missa in G. Klein, BWV 235, in een uitvoering van Agnès Melon, sopraan, Gérard Lesne, altus, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi, bas. Met het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philippe Herwegen. En dan nu weer eens tijd voor het orgel. Hoewel Johann Sebastian vertrouwd was met vele instrumenten, zeker de strijkinstrumenten, en hij een voortreffelijke sopraanzanger als jongen was, loopt het orgel als een rode draad door zijn leven. Hij was vooral toetsenist, virtuoos op klavercimbel, het zachtere klavicord, maar het meest virtuoos toch op het orgel. In de tijd van Köthen speelde hij haast geen orgel, omdat het daar geen rol speelde en het ook nog een slecht en vals klinkend instrument was daar in Köthen. Maar Johann Sebastian Bachs werkzame leven begon als organist. En zijn laatste composities zijn ook orgelwerken. In de tijd in Leipzig ging hij steeds meer orgel spelen in de kerkkantates. Hier een prachtig meditatief Kyrie, waarna de derde triosonate in D. Klein volgt. Een triosonate is een werk voor drie instrumenten. Of een werk voor één instrument en een klavercimbel, altijd tweehandig. Of voor orgel, twee handen en een voetenwerk. Een heerlijk, galant en melodieus werk. U zingt het begin vanzelf mee en voor u het weet bent u verzeild geraakt in een complexe, maar wonderschone en relaxte fuga.

Dat was uitgevoerd door Ton Koopman op het orgel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch, Den Bosch. Het Kyrie BWV 669, God Vater in Ewigkeit. En BWV 527, de derde trio-sonate in D-klein. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld en gevervaardigd door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De laatste werkdag bij de concertzender. En toch heet het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Joop van Zijl, dat ben ik, is de presentator. En dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. We beginnen met BWV 35. Geist und Seele wird verwirrt. Voor de 12e zondag na Trinitatis. Het eerst uitgevoerd op 8 september 1726. Het thema is dat de gelovigen verward zijn door het wonder van de genezing van een doofstomme. Ze raken er zelf, als het ware, doof en stom van. Bach was altijd enorm geïnteresseerd in bijbelteksten die over muziek, dans of geluid gingen. Zou hij daarom geen koor in deze wonderlijke kantaten laten klinken, omdat ze met stomheid geslagen waren? Des te meer klinkt het orgel. Twee keer mag het concerteren. Aangezien Bachs oudste zoon Friedemann al niet meer in Leipzig woonde en de orgelpartij niet helemaal is uitgeschreven, zou Johann Sebastian dit wel eens zelf hebben kunnen spelen. Verder prachtige solostukken voor de alt. Het is eigenlijk nog amper een cantate zo, meer een concert. Bach importeert met het grootste gemak wereldlijke en ook instrumentale muziek in zijn kerkelijke cantates. Eerder geschreven dus dan de kerkelijke muziek. Liggen wij daarvan wakker? Zoals biograaf Spitta of Albert Schweitzer? Integendeel. Misschien krijgen we dansneigingen en kunnen we daarom niet slapen. Maar Bach verwart ons wel met zijn vrije en genietende heerlijke omgang met muziek. De orgelstukken zijn mogelijk ontleend aan een veel eerder geschreven hobo-concert. De heerlijke alt-aria aan het begin van de wiegende 6/8e maat is mogelijk het tweede deel van dat concert. Bach voegde dan voor de cantate wel een obo di caccia, waardoor een wat ernstiger sfeer ontstaat, aan toe, en laat het orgel spelen, het kerkinstrument, bij uitstek. En zo past het weer wonderwel. We worden er stil van. Maarten het Hart verwacht vanwege de titel dat het over verliefdheid gaat. Wat meer over hem zegt dan over de cantate. In deze week van de alt en de mezzo-sopraan een hele alt-cantate, zonder een koraalafsluiting zelfs, maar wel met een concerterend orgel, obligaat heet dat dus. En welke alt zingt dit nu zo mooi?

een nieuwe ster hier, Marieke Grotenhuis, ziet het als een roeping. Johann Sebastian was altijd de componist van haar leven. Het is een megaliefde. Zijn muziek is aards en kan tegelijkertijd heel diep raken. Net als bij een kathedraal. Je snapt dat het zo gebouwd is. Daar zijn wetten voor, er zijn constructies voor bedacht. Maar het raakt je ook omdat het zo enorm is, zo imposant. En dat heeft Bach ook. Wel, Marieke, die zich in het spelen wil wegcijferen en alleen de muziek wil dienen, zegt over de accordeon: het heeft een orgelklank, maar ook een klavercimbelklank. Het verschil is, ik kan naast registratie, met lucht, klankkleur, een dynamiek maken, een extra dimensie van deze tijd. U hoort 5 delen uit de Kunst der Fuge, een van de laatste scheppingen van Bach. Een abstract werk dat zich goed leent voor bewerking voor allerhande instrumenten. Overigens is Bach niet gestorven tijdens het componeren van de laatste fuga. Het blad is waarschijnlijk gewoon weggeraakt. En op zijn sterfbed dicteerde hij nog wijzigingen aan het orgelkoraal: voor deinen troon treed ich hier mit, o God. Ik verschijn voor uw troon, o God. Dat hoort u later in de uitzending. Nu dus, Marieke Grotenhuis.

En dat was accordeoniste Marieke Grotenhuis, samen met cellist Sietse-Jan Weyenberg en de violiste Rosanne Philippens. Met de Kunst der Fuge, BWV 1080, contrapunctus 1, 2, 6, 8 en 9. De accordeon die was in het nieuws laatst, omdat het enige Nederlandse lid van het Auschwitz-orkestje, Flora Jacobs, op 90-jarige leeftijd overleed. Ze stierf 22 april en had eigenlijk haar leven aan de accordeon te danken, want ze ontkwam daardoor aan de Holocaust. De accordeon, ja, die toch altijd wordt geassocieerd met levendigheid, energie, power, iets volks, iets eigens. De accordeon nu op speels. In het concert voor viool en hobo, BWV 1060, horen we Richard Galliano op zijn accordeon meedansen.

U hoorde het concert voor viool en hobo, Bachs werken voor Tuignis 1060 in C klein, maar dan uitgevoerd door de accordeonist Richard Galliano en zijn friends, zijn vrienden. De prachtige koraalprelude Für deinen Thron trete ich, Bachs werken voor Tuignis 1068, had Bach al vele malen tijdens zijn leven bewerkt en even zoveel malen gespeeld. Toen in juli 1750 Bachs biechtvader, dominee Christoph Wolle, de laatste sacramenten had uitgereikt, stierf Bach op 28 juli op 65-jarige leeftijd. Hij dicteerde verbeteringen aan dit stuk, zoals hij altijd bezig was te verbeteren. Het orgel was ook zijn oerinstrument. Hij was er beroemd door geworden en had zich erdoor gevestigd. Hij keerde er nog even in gedachten naar terug. Bach was vanwege zijn ooglijden behandeld door een beroemde Engelse dokter, dokter Taylor, die ook Händel opereerde. Aan ontstekingen na de operatie zou Bach bezweken zijn. Momenteel denkt men dat suikerziekte, een familieziekte bij de Bachen, zijn tol heeft geëist, wat ook de aandoening aan zijn ogen verklaart. Händel, trouwens, ook in 1685 geboren, werd maar een paar jaar ouder.

De organist Werner Jacob gaf een uitvoering van de koraalprelude voor Deinen Troon tretig, BWV 668. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste dag van deze week, Geen Dag Zonder Bach. De concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt vervaardigd door de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen. Luisteren naar de concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

En hier begint de pianist Glenn Gould te spelen. We hebben het er maandag aan het begin van deze week met geen dag zonder bagel even over gehad. Ja, dit is onze tune, onze herkenningsmelodie, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen. Maar dat hoort nu eenmaal bij dit programma iedere dag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller is Govert-Jan Bach. En wat had de tune nu deze week met Glenn Gould te maken? Hij speelt hier, u hoort hem nog op de achtergrond. Glenn Gould komt vandaag aan de beurt. Een portret van Bach-vertolker Glenn Gould. Zijn eerste optreden was in 1945. En in 1955 kwam zijn eerste opname van de Goldberg-variaties uit bij CBS, waar hij een levenslang contract had. In 1964 gaf hij zijn laatste openbare concert. Hij vond concerten in het openbaar schijnvertoningen, die Glenn Gould. Hij wijdde zich daarna volledig aan het opnemen in de studio, waar hij zelf ook actief aan meedeed. Door de massa te mijden riep hij het beeld op van een zonderling. In de vorige jaar vertoonde film De geniale gekte van Glenn Gould krijgen we een ander beeld, wel van een man die haast bezeten met zijn muziek bezig is, vergelijkbaar met kunstenaars als Michelangelo, Beethoven of Van Gogh, maar ook van een bemiddelijk mens met grote liefdes en waardering van de mensen om hem heen. Zijn gekte ging niet veel verder dan zijn grensverleggende eigenheid in de omgang met muziek, het publiek en de audiotechniek. Hij had wel enkele trekken die thuishoren in het schizoïde spectrum, maar dat geldt voor haast alle genieën. Je naadloos voegen in de mainstream van de massa, dat brengt weinig groots op. Grootsheid, vernieuwing, wordt gedreven door de middelpuntzoekende kracht, gaat naar binnen, is uiterst individueel en per definitie niet sociaal. Maar ja, die Glenn Gould had zo zijn nukken. Het meezingen tijdens het spelen, vaak op de grens van vals, ergert menigeen mateloos. Maar bij Bach op het klavier mis je de zang eigenlijk ook wel. Als hij van één iets gek was, dan was het dat hij gek was van Bach. Mad about Bach. Gek op Bach. Geen dag zonder Bach. Dat was Glenn Gould. Hij speelde ook andere componisten. Het liefst geen romantische en Mozart ook niet. Over hem zei hij dat deze eerder te laat dan te vroeg was gestorven. Wel een opmerking die te denken geeft over zijn psychische huishouding. Maar dan zijn Bach. Miljoenen zijn door hem aan Bach verslingerd geraakt. Hij speelde dat meeslepend, met hart en ziel, van binnenuit. Op de piano was dat natuurlijk nog niet authentiek, maar wel verlossend na de zwaar aangezette romantische Bach-vertolkingen die we toen hadden. Luister hoe hij hier het eerste klavierconcert neerzet, pittig, dynamisch, vurig en fel. En daarbij gesteund door de grote dirigent Dimitri Mitropoulos. En wel met ons Concertgebouworkest, destijds in 1959. Een veel betere, helderder uitvoering dan die met Leonard Bernstein overigens, die toch te veel romanticus was en met wie Glenn Gould vaak ruzie had over hun gezamenlijke uitvoeringen.

Dat was het klavierconcert nummer 1 in D-klein, BWV 1052 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Glenn Gould samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Dimitri Mitropoulos tijdens de Salzburger Festspiele in 1959. Het is een ongelooflijk bijzondere opname. Glenn Gould speelt met een precisie en een allure die heden ten dagen nog zeer gewaardeerd zou worden. Wegbereidend voor die tijd. Gould vond de piano geschikter was dan het klavercimbel voor deze muziek. Hij bespeelde dat ook wel eens, maar die klavercimbels waren nog niet zulke goede reconstructies als nu. Hij kreeg in de jaren 80 natuurlijk kritiek uit de authentieke uitvoeringspraktijkhoek. Hij beargumenteerde zijn keus met erop te wijzen dat Johann Sebastian zelf al zoveel transcripties schreef. En in zijn nadagen verschenen de eerste pianofortes aan de horizon. Allemaal waar, maar hij had voor een piano toch weer heel andere muziek geschreven. Glenn Gould heeft toch gefungeerd als een schakel tussen de oude romantische uitvoeringspraktijk en de HIP, Historically Informed Practice. Heel veel mensen in de jaren 60 en 70 ontdekten een Bach die daarvoor nog te zwaar en te lomp werd uitgevoerd. Nu de heerlijke eerste partita voor klavier. Een stuk ontstaan na de serie klavierconcerten, waar u het eerste zo net van hoorde. Tevens onze begintune, zoals ik wel duidelijk maakte. Vaak gebaseerd op oudere concerten voor viool of hobo uit de Weimar-periode, schreef hij ze nu voor virtuoos klavierspel met orkest. De weg die hij met het vijfde Brandenburgs concert was ingeslagen, vervolgend. Vanaf 1730 hield Bach zich dus minder met het schrijven van kerkmuziek bezig, hij had immers genoeg, maar wel met het Collegium Musicum in Leipzig voor dit soort concerten, meestal in dat befaamde Café Zimmermann daar in Leipzig. Hij begint dan in 1731 met een groot project, het schrijven van de klavierübung voor solo-toetsinstrumenten, waar de Goldberg-variaties het sluitstuk van vormen. Bedoeld om de techniek van het klavierspel, ook orgel dus, verder te ontwikkelen. Voor de toekomst, maar ook heel praktisch voor zijn leerlingen en voor zijn zonen. Een waagstuk om het in eigen beheer te gaan publiceren. Er was in Duitsland nog geen traditie voor het drukken van muziek, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Nu dan de eerste partita in Bes, BWV 825, in 1959 uitgevoerd door, ja hoor, daar is hij, een soms zacht meezingende Glenn Gould. Maarten het Hart noemt het stuk wonder en wondermooi. En goed door Bach gekozen om het hiermee te openen. Als je de partituur dan opensloeg, dan zag je meteen deze verrukkelijke partita. Een partita, dat is overigens een opeenvolging van dansvormen.

Een uitvoering van Glenn Gould van de eerste partita voor klavier in Bes BWV 825. En tot slot delen uit de eerste versie van de Goldberg-variaties, gespeeld door Glenn Gould in 1955. Het meest bekend is deze muziek dus als muziek om graaf Keizerling door zijn slapeloze nachten heen te helpen, maar het is dus ook de afsluiting van de vierdelige klavierübung, uitgegeven in 1741. Deze opname, in 1955 dus, was de start van een revolutie in het spelen van Bach. Gould blies het stof van de partituur en maakte van de variaties een stuk muziek dat ook interessant was voor mensen die met jazz vertrouwd zijn. Sommige tempi zijn zo adembenemend dat het wel op boogie-woogie lijkt. Gould speelt een swingend ritme en legt nadrukken die bijna zeker niet door Bach gewild zijn. En toch slaagt hij erin alle stemmen en structuren duidelijk aan bod te laten komen. Hij was verzot op polyfonie, meerstemmigheid. In 1981 nam Gould de Goldberg-variaties opnieuw op, waarbij hij volledig afweek van zijn interpretatie van 1955. Bij deze uitvoering van Gould lezen we in de toelichting van Coda X: Glenn Gould vestigde zich in 1955 in één klap op het klassieke podium met zijn vertolking van de Goldberg-variaties. Zijn opname is nog altijd de belangrijkste en invloedrijkste piano-opname uit de tweede helft van de 20e eeuw. Het zou niet alleen leiden tot een herwaardering van de muziek van Bach, maar ook tot een nieuwe manier van kijken hoe die muziek gespeeld zou moeten worden. Met aandacht voor helderheid en detail, weinig gebruik van het pedaal en soms extreme tempowisselingen vormt deze opwindende uitvoering de complete antithese ten opzichte van de gangbare manier van Bach spelen.

De Goldberg-variaties BWV 988, uitgevoerd door de pianist van vanmiddag van de muziek van Bach, Glenn Gould. En het was de opname van Glenn Gould uit 1955. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl was de presentator en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Het wordt dus tijd dat we ons met de motetten van Bach bezighouden, want ze zijn wonderschoon. Het is niet het gemakkelijkste genre. Het is op een niveau te vergelijken met de strijkkwartetten van Mozart of Beethoven. Het is voor fijnproevers een beetje het neusje van de zalm. Ze zijn ook niet altijd zo direct aanspreekbaar. Door de techniek van het motet zijn de woorden niet altijd zo makkelijk te verstaan. Maar Bach speelt daar toch weer mee. Wat is een motet, zult u vragen? Het is een koorvorm voor het weergeven van meestal bijbelteksten en stamt uit de 15e en 16e eeuw. Dus geen aria's, geen recitatieven of a cappella zonder orkest of een klein orkest dat alleen de zangpartijen meespeelt. In Bachs familie werden veel motetten geschreven. Bij hem komt het tot een hoogtepunt en vindt in de 18e eeuw zijn eeuw dus ook een einde, want men vond het ouderwets. Cantates en passionen waren toen populairder en sterk beïnvloed door de opera en de concertvorm die in de barok zo geliefd werd. Meestal worden de zinnen door iedere stemgroep na elkaar ingezet, vaak met verschillende muzikale motieven. De kunst was dat alles goed bleef klinken, noot tegen noot, punt tegen punt, contrapunt dus letterlijk. En dit genre werd vooral door Palestrina in de 16e eeuw ontwikkeld en zien we terug in veel Duitse religieuze muziek van de 17e eeuw. Dan doet de invloed van het madrigaal zich gelden. In de madrigalen, op wereldlijke teksten, ging het over sterke en heftige gevoelens, verliefdheid, ontrouw, haat, geluk. De grote namen zijn Gesualdo en Monteverdi, die de affecten, de gevoelens, sterk wisten uit te vergroten. Het motet werd onder invloed hiervan minder ingewikkeld en minder cerebraal, dus emotioneler en meer aansprekend. Eerst nu een vroeg motet van Bachs oom, Johann Christoph Bach uit Eisenach. Motet, Unsere Herzensfreude hat ein Ende. Johann Christoph Bach, die leefde van 1642 tot 1703. En deze oom was een groot voorbeeld voor de jonge Johann Sebastian.

Het motet Onze Herzensfreude hat ein Ende was een compositie van Johann Christoph Bach en werd uitgevoerd door Cantus Köln onder leiding van Konrad Junghenel. Dan nu naar een van de mooiste motetten van Johann Sebastian, namelijk Jesu meine Freude, BWV 227, gebaseerd op een bekend kerklied van Johann Krüger. Meestal werden deze motetten in opdracht geschreven voor rouwdiensten, omdat ze door hun eenvoud en soberheid daar het meest passend voor waren. Bach schreef ze niet meer voor de wekelijkse kerkdiensten. Hij gebruikte ze ook als oefenmateriaal voor zijn jongens- en mannenkoor, de Thomaner. Na Bachs tijd, tot nu toe, wordt iedere vrijdag zo'n motet door dit koor gezongen. Deze uitvoeringen zijn inmiddels geliefd. In 1789 bezocht Mozart de Thomaskirche in Leipzig en hoorde zo'n motet. En hij was er ondersteboven van. Hij wilde na afloop meteen de partituur bekijken. Bach was een componist waar hij nog wat van kon leren, vond Mozart zelf. Genie treft genie. Terwijl de cantates en passionen dus na Bachs dood in vergetelheid geraakten, waren zijn motetten redelijk vaak nadien uitgevoerd. Als mede zijn klaviermuziek, want alle grootheden, zoals Mozart, Beethoven en Brahms ook, speelde Bach onder meer om te oefenen. Bach is bij deze muzici nooit onbekend geweest en werd door hen al meteen als de grootste beschouwd. Voor hen en vooral voor de toetsenisten en de strijkers. Geen dag zonder Bach dus. Pas in 1829 begon de revival van Bachs passionen en cantates. In Jesu meine Freude vlecht Bach heel ingenieus bijbelwoorden uit Romeinen 8 ineen met het koraal Jesu meine Freude. Dit vlechtwerk is eigenlijk een staaltje theologie van de hoogste orde, maar het vergt te veel tijd om daarop in te gaan. In tegenstelling tot de echte motetten zijn heel veel woorden juist heel goed te verstaan, zoals nicht verdammliches of die alte drache of weg, weg. Dit motet vraagt om uitvoering door solisten die toen concertisten werden genoemd. De opbouw is prachtig symmetrisch, het is een geniaal werk en spreekt tegelijk toch zeer aan.

De Toccata in D-klein BWV 913 en in Fis BWV 910 werd uitgevoerd door Menno van Delft en wel op een klaversymbel van Matthias Griewisch naar een klaversymbel uit 1700 uit Slot Charlottenburg in Berlijn. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En wederom een goedemiddag bij de Concertzender. Iedere werkdag zijn we te beluisteren tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Kantate 15 is abusievelijk aan Bach toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bachgezelschaft van zijn Meininger neef Johann Ludwig Bach te zijn, van wie Bach talloze kantates uitvoerde. Een opname van die kantaten konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil bij het na de wende Neue Bachgezelschaft in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikte papier en de handschriftanalyse. Kantate 16 is een nieuwjaarskantate. Die reserveren we voor nieuwjaar 2014. En daarom is nu aan de beurt kantate BWV 17, weer Dankopfert, der preiset mich. In zijn vierde seizoen te Leipzig schrijft Bach voor 22 september 1726 zijn derde en laatste kantate voor de 14e zondag na Trinitatis. Hij doet het qua productie van kerkkantates rustiger aan. Hij schrijft minder kantates en is wellicht al hard bezig aan zijn Matthäuspassie, die volgende jaar, dus dat was dan 1727, zal klinken. In de voorafgaande maanden heeft hij veel kantates uitgevoerd van die neef Johann Ludwig Bach. Voor de goede orde, die leefde van 1677 tot 1731. Het Bijbelverhaal gaat over de genezing van de 10 melaatsen, van wie uiteindelijk maar één, en nog wel de Samaritaan, daar dankbaar voor is. Deze kantate staat daarom in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerklieden uit de 16e eeuw en sommige kennen we daarvan. Bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of van het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt worden. Het uitnemende koor Padam voert deze kantaten uit in de prachtige grote kerk in Monnikendam. En wel op zondag 1 september om 3:15. En we maken u daar graag attent op. De kantates worden omlijst door prachtige andere tijdeigen muziek en orgelstukken, meestal van Bach, op dat mooie orgel daar in Monnikendam, ter plekke dus. Het concert wordt ingeleid door componist Gustavo Trujillo, die zo voortreffelijk de Goldberg-variaties voor koor omwerkte. En dit zijn uitvoeringen van hoog niveau in een schitterende en spirituele omgeving. En nog wel in principe gratis, maar met de uitnodiging een passende duit in het zakje te doen. Nou, als u precies wil weten hoe dat daar zit in Monnikendam met Padam, kijkt u dan eens eventjes bij de info bij padam.nu.

U hoorde de kantate BWV 17, Weer dank opfert, der preiset mich, uitgevoerd door de sopraan Sandra Pio, de alt Bonja Bartos, de tenor Christophe Prégardien en de bas Klaus Mertens, samen met de Amsterdam Barok Orchestra en de Amsterdam Barok Choir, onder leiding van Ton Koopman. In onze aflevering nummer 22, en dat is alweer een tijdje geleden, lieten we de cello suite nummer 3 in F groot BWV 1009 horen, en wel in een uitvoering van de meestercellist Pablo Casals. Uitgesproken romantisch, breedsprakig, groots en meeslepend, maar weinig barok. Als contrast hoort u nu de uitvoering door gambist Paolo Pandolfo. Gamba is Italiaans voor been. Het instrument werd tussen de benen, de jambe, geklemd en stond niet met een punt op de grond, zoals de hedendaagse cello. Bach schreef ze duidelijk voor barokcello, maar door de gamba, het oudere broertje van de cello, met al zijn zes snaren, krijgt het een ontegenzeggelijke barokke surrounding. De zijdeachtige toon van de viola da gamba geeft deze muziek een authentieke glans.

U hoorde Frans Bruggen op de Traverso, het Brandenburgsconcert nummer 5 in D. Groots BWV 1050, met verder Sigiswald Kuikenviool en het Leonard Consort. En dan tot slot de grootmeester met zijn eigen orkest en het voortreffelijke Nederlands Kamerkoor in het Kyrie uit de Hohe Messen.

U hoorde het Kyrie uit de Hohe Messe, BWV 232. Uitgevoerd door Jennifer Smith en Michael Chance met het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van de man die centraal stond vandaag, Frans Bruggen. Einde van ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

We zijn bij de Concertzender weer toe aan het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de presentator, en Govert-Jan Bach is de programmamaker van dit programma. De kantate 138, Waarom betrübst du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 5 september 1723. Bach werkt dan nog maar een paar maanden in Leipzig en zoekt nog zijn weg in de vormgeving van zijn cantates. Hier gaat hij experimenteren met koralen en recitatief. Hij gaat weven. En dat is een vak dat veel familieleden al generaties uitoefenden. Het zat Bach wellicht in de genen. En ook horen we al het dialoogkarakter hier verschijnen, dat Bach zo magistraal uit zal werken in zijn Matthäus-passion. Deze zondag gaat het om een tekst uit Matthäus 6, die ons uitnodigt om ons geen zorgen te maken, niet over de dag van morgen, niet over onze kleding. Kijk maar naar de vogels en de leliën des velds. Het libretto dat Bach gebruikt, pakt die beelden niet op, maar wijst vooral op overgave aan God, als beste bestrijding van al onze zorgen, vooral van onze angst. De tenor zet in met Waarom betrübst du dich, mein Herz? Het koor reageert met het koraal, dan komt de alter in met Ach, ich bin arm, mich drücken schwere Sorgen. Dat alles in B mineur, de toonsoort van het begin van de Hohe Messe en van het Erbarme Dich uit de Matthäus-passie. De sfeer is die van het lamento, de klaagzang. Deze zware thema's maakten toen zeker deel uit van de geloofsbeleving. Maar Bach weet toch altijd bij ellende en de zwaarte des levens de mooiste muziek te maken. De theologe en filosoof Karen Armstrong noemde dat de gravitas, de zwaarte, de ernst, die toch veel van Bachs muziek tekent. Bij rouw en verdriet en verlies markeert Bach onze zware gevoelens treffend. Deze uitzendingen mogen duidelijk maken dat er ook veel uitbundige en vrolijke muziek van hem is. Maar oppervlakkig wordt het nooit. De laatste aria is van de bas, die met lange noten de vastigheid die God geeft laat horen en korte loopjes zingt vanwege de vreugde die dat geeft. Deze aria werkte Bach later om voor het Gratias uit zijn Missa Brevis in G groot, BWV 236, die u hierna kunt horen. Deze kantate wordt op zondag 8 september, immers de 15e zondag na Trinitatis, samen met de Missa Brevis in G groot, om 8 uur 's avonds uitgevoerd in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En wel door een uitnemende groep barokspelers en zangers, namelijk het Bach Ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Constance in een kantatendienst. Nick Scholte is liturg. Er is gratis toegang, maar wel een collecte na afloop natuurlijk. Op deze manier kan ieder, ook de armen van deze tijd, naar een Bach-kantate aanbevolen. Tijd is er dan ook voor een opname van de concertzender.nl. En waar ligt die Willem de Zwijgerkerk precies? Nou, op een steenworp afstand van het monument van Van Heuts aan de Apollolaan. Of hoe het tegenwoordig dat monument ook mag heten, achter het Amsterdams Lyceum. De Willem de Zwijgerkerk. Een prachtige kerk in Amsterdamse schoolstijl. Info kunt u krijgen bij willemdezwijgerkerk.nl.

De kantate 138, Waarom betrübst du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Uitgevoerd door Midori Suzuki, sopraan, Kai Wessel, alters, Makato Sakurada, tenor, Peter Kooi, bas en natuurlijk het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ik maak u nog even attent op die uitvoering die zal plaatsvinden door het Bach-ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Costense in een kantatendienst in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En dat is dus op de 15e zondag na Trinitatis, zondag 8 september. Mis het niet, samen met de Missa Brevis in G. Groot. In de Willem de Zwijgerkerk, 's avonds om 8 uur, 8 september dus. De Missa in G. Groot BWV 236 nu. Bach's vier Lutherse missen werden mogelijk gecomponeerd, of beter samengesteld, tussen 1736 en 1739. Deze missen beperken zich tot Kyrie en Gloria, omdat dit de delen waren die nog een plek hadden binnen de Lutherse liturgie. En eigenlijk gaat het hier om zogenaamde parodiemissen, waarbij ouder materiaal gerecycled werd. En zo gaan de delen van de Missa Brevis BWV 236 terug op maar liefst vier verschillende kantates, die alle vier ook bewaard zijn gebleven. Bach's keus van zijn eigen muziek is op zichzelf al formidabel. Zo ging zijn meest kwalitatieve werk niet verloren, maar werd het hergebruikt. De Kyrie intro is ook hier weer meeslepend. Prachtig instappen voor de mensen die toch moeite hebben met de dogmatische teksten van veel cantates. Maar na veel naar cantates te luisteren, gaat die weerzin gewoon over. Dan gaat er een lichte verslaving spelen. Ja, als je van de Matthäuspassie houdt, waarom zou je dan niet overgeven aan muziek die meestal even goed is, zelfs soms mooier?

En dat was de violiste Hilary Hahn met partita nummer 2 in D-klein voor vioolsolo BWV 1004. En dit was dan voor deze week weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag. Maar wil u toch nog even attent maken op het volgende? De concertzender zit op de kabel. En als u de frequentie wil weten, wel, die is overal anders. Dat moet u even uitzoeken, maar dat lukt wel via de PC, zou ik zo zeggen. En alles is trouwens dag en nacht overal ter wereld terug te vinden op dat internet. Concertzender.nl

Aan het begin van de nieuwe week, goedemiddag, weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Vanaf 19 september wordt in de Waalse Kerk in Amsterdam de Muziekvierdaagse gehouden. Een belangwekkend muziekevenement in die mooie kerk met dat prachtige Schnitger-orgel. Je kunt haast van een Bach-Vierdaagse spreken. Want alleen vrijdag klinkt er geen Bach, maar wel Verdi en Wagner, twee andere reuzen. Zij zijn dit jaar, Verdi en Wagner, 200 jaar geleden geboren. Het hele programma, als u dat wilt bekijken, dat staat op muziekvierdaagse, één woord, muziekvierdaagse.nl. Donderdag 19 september een prachtige kantate en orgelprogramma door de uitnemende muzici van het Gesualdo Consort en Musica Amphion. Kijk, als u de kantates lief heeft, dan mag u dit niet missen. En als u van de Matthäuspassie houdt, dan zou u toch ook van de kantates moeten houden. Ze voeren twee zeer mooie kantates van Johann Sebastian Bach uit en wel de nummers 101 en 102. Dit in het kader van hun verzorgde en diepgravende serie Bach Contextueel. Dat zijn opvallende uitgaven van cd's in boekvorm, nu eens met inhoud in plaats van de entertainmentbenadering waar we momenteel in onze wereld door bevangen zijn. Het thema is Vater unser in Himmelreich, onze vader die in de hemelen zijt. Het christelijke oergebed waar Bach veel muziek voor gecomponeerd heeft. Bidden is smeken, huilen, danken, juichen, stil zijn, zegt het programmaboekje. Kijk, Ramses Shaffi had het wel begrepen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. In Kantate BWV 101, Niem von uns her, du treure Gott, waar het Lutherse koraal Vater Unser uit 1584 een rol in speelt, horen we een zogenaamde koraalkantate. In haast ieder deel is dat toen zo geliefde kerklied wel verwerkt. Vaak heel kunstig. Bach, de wever, afkomstig uit een familie van tapijtwevers en van moederskant bontwerkers. Kunstig precisiewerk. Geschreven voor de 10e zondag na Trinitatis, voor 13 augustus 1724. Bach werkte toen aan zijn serie koraalkantates. Kantates waarin steeds een koraal of kerklied een leidende rol inspeelt. In de Johannespassie en de Matthäuspassioen zien we dit terug. Daar worden in koren en aria's ook steeds koralen perfect ingeweven. Het begint met een indringend en meeslepend koor dat meteen doet denken aan het begin van de Matthäuspassie. Het duurt zelfs langer dan dat befaamde beginkoor. Het Gesualdo Consort zorgt voor unieke opnames met hun solistenkoor. U hoort nu een koor van 16 zangers in een mooie uitvoering van Masaki Suzuki.

U hoorde een uitvoering van de kantate BWV 101, Niem von uns her du treuer Gott. In de uitvoering van Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Gert Turk, tenor en Peter Kooi, bas. En dat met het Bach Collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki. Dan volgt nu het gelijknamige orgelkoraal Vater Unser in Himmelreich, dat onderdeel is van Bachs Klavierübung nummer 3. Jan Jansen, aan wie overigens het Bach-solistenportret van aanstaande woensdag zal zijn gewijd, speelt op het wetsorgel van de Utrechtse Domkerk. En daar was Jan Jansen 25 jaar organist.

De organist Jan Jansen speelde op het Betsorgel van de Domkerk in Utrecht Vater Unser in Himmelreich, BWV 682, uit de grote orgelmis van Johann Sebastian Bach. Het weefwerk van Johann Sebastian Bach is zo kunstig dat het soms moeilijk te horen is waar die koraalmelodie dan klinkt. Bijvoorbeeld in de basso continuo. Om het indrukwekkende beginkoor en het soms tergende melancholische duet van de sopraan en de alt nog eens goed te horen, hier een opname uit de oude uitvoeringstijd. En niet door de minste. Ernest Ansermet was een precieze en partituurtrouwe dirigent die goed met deze muziek omging. We horen Helen Watts en, mag je wel zeggen, onze Ellie Ameling. Altijd de lievelingssopraan van Maarten het Hart. En wat deze uitvoering betreft heeft hij flink gelijk. Dit is prachtig gedaan. We zullen binnenkort een Bach-solistenportret van haar laten horen. Van Ellie Ameling dus. Over het beginkoor zegt Maarten het Hart. Een schrijnend, grimmig, weerbarstig openingskoor. Zwaar, somber, vooral indrukwekkend. Ja, het matcht met het beginkoor van de Matthäuspassie. We hopen veel Matthäuspassie-liefhebbers te verleiden meer naar de cantates te luisteren, want het is een goudschat. Het duet voor sopraan en alt is wel de climax van deze cantate. U hoort weer thema's van het beginkoor en als instrumenten dwarsfluit en oboe da caccia. Het smeekt en huilt in deze muziek, in D klein, gedragen door het pastorale 12/8 ritme van de Siciliano. Waar kennen we dit allemaal van? Ja, precies, van de Matthäuspassie. En daar komt driemaal de wiegende en troostende 12/8 maat in voor. En die unieke combinatie van de caccia en de dwarsfluit zet Bach in voor de wonderschone aria Aus Liebe. Zo zie je hoe de passionen eigenlijk uit het magnum opus van de cantates voortkomen.

En dat was uit de kantate BWV 101, Niem von uns her, du teure Gott. Het beginkoor, het duet voor sopraan en alt, Gedenk an Jesu bitteren Tod. En het slotkoraal, Leid uns mit deiner rechten Hand. En hier hoorde u een uitvoering van de sopraan Ellie Ameling, de alt Helen Watts, het proartekeur Lausanne en het Orchestre de la Suisse Romande, onder leiding van de historische dirigent daar in Genève, Ernest Ansermet. Opgenomen in de Victoria Hall in Genève, waar Ernest Ansermet en het orkest van de Suisse Romande meestal hun plaatsopname maakten destijds. En dit was in 1969. Een hal met een mooie akoestiek trouwens, die wel vergeleken werd met die van het Concertgebouw. Dus het hoogste niveau. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. We zijn er morgen weer, iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En deze programma's worden vervaardigd door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en mogelijk tot morgen. Luisteren naar de concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

Goedemiddag. Het is weer tijd voor ons dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Dagelijks, dat wil zeggen iedere werkdag. Van 1 tot 2 uur. Een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en het programma is vervaardigd door Govert Jan Bach. Eveneens voor de 10e zondag na Trinitatis geschreven is de kantate BWV 102. Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Voor 25 augustus 1726. Wederom een zeer indringende kantate met een overweldigend beginkoor. En dat komt door de confronterende tekst: Heer, uw ogen kijken naar het geloof. U heeft ze geslagen, maar ze voelen het niet. U tuchtigt ze, maar ze veranderen zich niet. Ze zijn harder dan steen. Paus Franciscus sprak over de onverschilligheid. We hebben het vermogen te huilen verloren. Dat mensen hard als steen kunnen zijn, die weerbarstigheid, die hoor je in de muziek. Dat verzet dat mensen kunnen hebben tegen verandering, tegen zelfinzicht, tegen aanpassing. In de psychologie de weerstand. Angst om het oude op te geven, te volharden in het kwaad. Zo wordt deze muziek toch weer modern. Hoorde Bach al thuis in de moderniteit? Met één been stond hij er al in, hoe gelovig hij ook was. Premodern. Ouderwets in zijn opvattingen. Dan deze muziek, het gaat maar door in een werveling als een koppige drive tegen de klip op. In feite heeft het een passacaglia-vorm, met een doorgaande ostinato dus, de hardnekkige bas. Het wordt ook nog fugatisch en het mondt uit in een fuga. De muziek heeft iets jengelends, als van een koppig kind. Bach had zelf ook wel iets onverzettelijks. Deze muziek kan een oorwurm worden. We staan aan de vooravond van de Matthäuspassie, maar we zijn door het fugatische meer in de sfeer van de Hohe Messe dan van de Matthäuspassie. Als je dit veel hoort, dan kan je in een roes geraken. Gevaarlijke muziek. Nog een hoogtepunt. De Lamento van de Alt, een klaagzang, ingeleid door de hobo, die zelf lijkt te zingen. Te weeklagen, die hobo. Hier prachtig bezongen door Robin Blaze. De lange boog van de inkomende alt doet denken aan de castraten-aria's uit de opera. Maar het is geen opera. Het is meer. Het gaat dieper. Het gaat over de condition humaine. Dan nog een tenor-aria. Erschrikken doch. Paniek. Schokkerig. Om je wakker te schudden. Weer de Bach. Ontwaak. Mahler zou hetzelfde idee nog op woorden van Nietzsche toonzetten in zijn derde symfonie. Ontwaak uit je onbewuste slaap. In het dubbele slotkoor een hoge viool, de piccolo, hoger gestemd dan een gewone, geeft een hemels effect.